hot net hat en nefet. Het naroi ikke hat ni shelei. Hat ni vet nouet man. Hot ni dei het narasi. Het naat e ut ming rasa shli kara wud nerar. Hot nerar het narier. Het nawet nar, het nawet in ra. Het neet e het nar, het e het awet ne daw. Het het nar e wet nera, het nieuwet nere e er. Het nawet meer, het narwet nera. Het e het aw. Het ei eet au, ei ei eet au, de hat a ee. Hot nie wat man mag, het na wat mi a, et ei, en au. Het nie scher, wat nie a, hot nie wat na nie a, schikes. Het ei, et ei au, so ea hot nie wat na, het na die. Hot na, het is. Now.